0: Here's something new. We're loving it, Spin.
1: We're fresh and first with new music.
0: This is Spin.
2: Ah, kijk mij raad, hem hier. Beach, maar nu ook more als Gracie from Zonschacht en zo. Big Shake Shannon's The Three Arena. En Vlien, zo hoog. Zo aan Aaron nu, ik

0: something new, we're loving it Spin.
1: We're fresh and first with new music.
0: This is Spin. Go!
2: Ook had ik je op een toe er een era nieuwe als film nieuwe ik Charlie XCX rock music. Zo een is er Spin.